0: TMT. Dit is de nieuwsupdate.
1: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk

0: op stuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De nacht van Radio.

That's it, that's it. Hold on.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim 6,5 miljoen dollar betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik vrijdag uitgebreid met twee helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. De ervaren wandelaar wordt actief gezocht op het populaire wandeleiland, onder andere bekend om de 870 meter hoge Mount Scenery. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïnse inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van Radio.

0: waar muziek je raakt. Radio BNT.
1: J-Lo.

0: Radio BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it. Let's
4: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik. We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart? Met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerde de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. Het eiland is vooral bekend om de 870 meter hoge Mount Sinai. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder al als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen in het zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
12: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van...

0: Radio.
1: Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Atros tomaten per 500 gram voor €0,49. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Minchi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerden de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app, zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
6: Schoon en fris, nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Minchi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van...

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
1: Praxis.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van Radio.

0: Radio BNT.
1: BNT. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Als een asieldiscussie polariseert binnen de familie.
6: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
7: Nou, dat is beter dan zo egoïstisch.
5: Dan kan je het volgende doen. Benoem het belang van jullie band.
8: Je bent dan misschien de softie, maar je bent ook mijn kleine meid.
7: Hier is je nou ineens de softie.
5: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.
9: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. In Helmond is afgelopen nacht een overleden vrouw gevonden in een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat. De politie trof haar rond 2:15 aan. Een man die ook in het huis was, is aangehouden. Over de relatie tussen de twee en de omstandigheden rond het overlijden heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Slootdorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van Radio.

0: Radio BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: naar AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. De verkoop van een nieuw Swatch-horloge heeft vanochtend voor grote drukte gezorgd bij winkels in Amsterdam en in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. De politie moest de winkel in het winkelcentrum ontruimen vanwege de enorme toestroom. Ook de vestiging aan de PC Hoofdstraat in Amsterdam bleef dicht uit vrees voor overlast en ongeregeldheden. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Dit is het weekend van

0: 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is op 62-jarige leeftijd in zijn slaap overleden in zijn appartement in Enschede. Het overlijden komt onverwacht, ondanks eerdere hartproblemen. Vandaag zou hij 63 jaar zijn geworden. Westerweel laat 4 kinderen achter en was jarenlang actief op radio en televisie. Onder meer bij Top Op en het SchoolTV Weekjournaal. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Dit is het weekend.

0: Dit is Radio BNT. BNT.
1: Radio BNT.
0: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app zonnige zomerdeals... met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app. En vind altijd iets voor jou.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in de Verenigde Staten een schikking getroffen in een zaak over de vermeende verslavende werking van hun platforms. Scholen klaagden dat ze extra kosten maken om problematisch gedrag van leerlingen aan te pakken. Het schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt. De bedrijven ontkennen de beschuldigingen, maar voorkomen met de schikking een rechtszaak. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Dit is het weekend van...

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel.
2: Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit
0: voor maar 75 cent per stuk.
2: En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
3: Nog een keer. Papa, sneller.
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: In het zuiden van Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In meerdere Nederlandse steden wordt vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest tegen onder meer asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Den Haag liep een groep van ongeveer 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad. Ook in Groningen, Leeuwarden en Nijmegen gingen mensen de straat op. Op sommige plekken waren ook tegenacties. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Met

0: door BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van...

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
0: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De moeder van Insia, die in 2016 op jonge leeftijd in India werd ontvoerd, blijft hoopvol. Tijdens een bezoek van premier Modi aan Nederland voert zij actie bij Paleis Huis ten Bosch, waar Modi en premier Jet elkaar ontmoeten. De zaak wordt op hoog diplomatiek niveau besproken. Een Iraakse man wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Europa, vermoedelijk onder leiding van Iran. Hij zou betrokken zijn bij explosies en brandstichting in Nederland en wordt in de Verenigde Staten bericht. Het doel is het zaaien van angst en het verspreiden van Iraans anti-Israël sentiment. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgen nacht veiligheidsrisicogebied vanwege een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag fouilleren en maatregelen nemen om de orde te herstellen. De kermis sluit vandaag en morgen om 9 uur 's avonds vanwege de ernstige escalatie. En de leider van de militaire tak van Hamas, Izzaldin al-Haddad, is gedood in Gazastad. Hij was een van de laatste hoge commandanten verantwoordelijk voor de terreuraanvallen van oktober vorig jaar. Zijn uitvaart vond vanochtend plaats in centraal Gaza. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Roger Schepers.

0: Party Night.
1: Vrienden, vriendinnen van de radio, ruim 6:03. Goedenavond. Je hoorde The Temperer featuring Maya en Feel It uit de jaren 90. Gebaseerd op die klassieker uit de jaren 80. Can You Feel It van The Jacksons natuurlijk. Het is zaterdag de 16 mei 2026. En dit is Radio BNT met tot 10 uur vanavond The Party Night. Jawel. En via de socials zijn we uiteraard ook bereikbaar. Instagram, Facebook, @RadioBNT. Vraag maar aan wat je wil horen op het gebied van soul, funk en disco. Komende 4 uur lang op de zaterdagavond. Dat hebben we een aantal weken geleden gedaan. 3 weken achter elkaar. Een paar weekjes niet. Maar de agenda liet het toe en we hadden zoiets met elkaar. Weet je, misschien moeten we weer gewoon even feesten. Als je buiten kijkt, het is niet meer dan een gaatje of 1 boven 0 vanavond. Brrr, in het zuiden van het land ligt de regen. En ja, de rest van Nederland lijkt ook wel de pestpokkenpleuris uitgebroken. Dus het is echt weer waarvan je denkt, nou, moet dat nou? Hoe moet dat nou? Ja, waarom weet ik niet, maar het is mei en ik weet het ook, het is eigenlijk nog lente. Het is nog geen zomer, dus het kan allemaal ook nog. Ik bedoel, laten we daar niet moeilijk over doen. We hebben ook al een hele hoop mooie dagen gehad. Maar vandaag is het een beetje pet. Dus ja, spelletjes doen met elkaar. Lekker gourmetten of zo. En de radio op BNT. En heel Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl natuurlijk. En dan kun je lekker een beetje de uitgaansavond beginnen. Misschien blijf je ook lekker thuis. Of denk je na 1 uur of 10. Nou, ik ga toch nog eens even de boem op. Ik ga toch nog eens even feesten. Het is nodig. Moet toch even een wijntje, een biertje ergens doen. Gezellig. Dat kan natuurlijk. Maar luister dan in ieder geval tot 1 uur of 10 naar de Party Night. En vraag je favoriete soul, funk en disco classics aan. Via radiobnt.nl. Ik zei het al. Instagram, Facebook. Kan allemaal. Laat van je horen. Ik vind het leuk. En jij ook, hoop ik. Want anders doen we het natuurlijk niet. Hè. We doen het uiteraard allemaal alleen voor jou. De Radio BNT Party Night. We zijn begonnen.
0: Radio BNT. De Radio BNT Party Night. Party Night. Met Roger Schepers.
1: Vrienden, vriendinnen, goedenavond. Radio.

0: Ach vrienden, wat is dit toch lekker. Italo uit de jaren 80 van Color My Love. En die werd aangevraagd door Liesbeth via radiobnt.nl. Ja, en dat is leuk, want die Italo is weer een hele aparte stroming. Hè? Daar zaten heel veel goede liedjes destijds in. Je had Riggiera, je had P. Lion. En deze fun natuurlijk uit de jaren 80. Die scoorde nog hits ook met Happy Station. Zelfs is er ooit een soort van medley in de hitparade verschenen. De fun megamix. Je gelooft het niet, maar het is echt waar. En Let's Talk ervoor van One Way. Nee, nog vliegen tegen die 85. Let's Talk About Sex. Laten we het inderdaad op zaterdagavond, als het toch zo'n regenachtige avond als vanavond is, gewoon maar weer eens even ordinair over seks hebben. Waarom ook niet? Kunnen we nou gewoon nooit eens een keer zonder seks, vrienden? Nee, dat kan niet. Nou goed, laten we gaan. Het maakt niet uit. Smakelijk eten als je aan tafel zit, overigens. Misschien lekker, zoals ik zojuist al zei, aan het gourmetten of zo. Spelletjesavond is dan altijd leuk, hè? Borreltjes op tafel, borrelhapjes ook. Dat is altijd lekker. Ach. We weten heel goed hoe we de culinaire mens moeten verwennen, zeg maar. Hè? Tot 10 uur doen we dat op de radio, ook met Radio BNT Party Night. Dus vraag je favoriete soul, funk en disco classics aan via radiobnt.nl. Of Instagram of Facebook. Je kunt ons op allerlei mogelijke manieren bereiken. Ik zie al heel veel leuke berichtjes binnenkomen, dus dat is eigenlijk wel bijzonder. Ook is er vanavond de grote finale van de Eurovision Song Contest, het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Nederland doet niet mee, we zenden het wel uit. Jeroen Kijk in de Vecht en Henry Schut zijn de commentatoren en die doen dat heel leuk. Hebben ze de afgelopen 2 halve finales al bewezen. En vanavond gaan ze ook de grote finale van commentaar voorzien. En misschien dat Delta Goodrum, die met Born to Try in The Zeros een dikke vette hit scoorde, voor Australië wel gaat winnen. Dat zou toch bijzonder zijn. Finland is op dit moment nog steeds een gedoodverfde favoriet. En vanaf 9 uur vanavond gaat het beginnen. Ja, bij ons leeft het toch niet zo heel erg. Zijn we gek? Ja, nou ja, gek. Het is wel begrijpelijk, maar ja. Van de andere kant toch ook wel weer een klein beetje gek. Een andere grote gebeurtenis vanavond in de Johan Cruijff Arena. Dat is de reeks van 10 concerten die afgetrapt wordt door niemand minder dan Harry Styles. En afgelopen woensdagavond, donderdagochtend geloof ik, zijn er wel mensen bij de Johan Cruijff Arena gesignaleerd die daar letterlijk liggen te wachten tot ze vanavond in ieder geval vooraan staan. Dus ik hoop voor ze dat ze binnen zijn nu. Ja, ik help het ze echt hopen. Het zou fantastisch zijn natuurlijk als dat zo is. Ja, we gaan het allemaal afwachten. 10 concerten gaat hij geven in de Johan Cruijff Arena. Terwijl de kaartverkoop dan weer een beetje terugloopt. Gek is dat allemaal, hè? Ja, goed. Zullen we dan toch proberen gewoon dat even wat kracht bij te zetten? Dat optreden van Harry Styles. Mocht je geen kaartje hebben kunnen krijgen. Nou ja, dat kan me bijna niet voorstellen, want ze zijn er nog. Maar wil je er gewoon niet naartoe? Of sta je op het punt om te gaan en zeg je, ik ga lekker op het laatste moment. Dan doen we even een Stylesje. Want ook hij zorgt ervoor soul, funk en disco.
1: Radio BNT.

stond langs nog in Nederland tijdens een optreden van de Ladies of Soul. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Ja, volgens mij was het in de Ziggo in Amsterdam. Daar deed ze mee met Birgit Lewis, Kenny Dulfert, Cindy Only en Treintje Oosterhuis. Denise Williams, Let's Hear It for the Boy uit de jaren 80. Footloose, weet je de film waar het uitkwam, maar uiteraard het gelijknamige liedje Footloose van Kenny Loggins ook uitkwam trouwens. Daarvoor draaiden we Harry Styles uit zijn LP Kiss the Time Disco Occasionally. En zo heet het album van Harry Styles, draaide hem van vinyl. Overigens, vanavond staat hij dus voor de eerste keer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam op te treden. 10 shows gaat hij daar doen. Mijn god, hoe hou je het vol? Maar ja, Suzanne en Freek doen er ook 10 in de Gelderdoom. Die zijn gisteravond begonnen, dus het komt eigenlijk allemaal goed. Ja, het komt allemaal goed. Radio BNT met de Party Night voor zaterdagavond 16/5/2026. Mensen die in de auto zitten, onderweg terug. Collega Kerkhoff, die mij de afgelopen dagen in de...

Ah, is toch lekker, hè, dit? BNT. Party night. Dit was een beetje een gaar exemplaar. Volgens mij kon je er een ei op bakken. Ik heb het dus geprobeerd. En het resulteert in het geluid wat je nu hoorde. Het was van vinyl, maxi-single. En hij is te lekker eigenlijk om te laten liggen. Mooie lange 12 inch is dat. Waar voor je geld in de jaren 80 toen je dit kocht? If You Could Read My Mind van Viola Wills. In 1973 een hit voor Gordon Lightfoot trouwens. En het is ineens danceable gemaakt dankzij Viola Wills. En dat deed ze al in de vroege jaren 80. 10 minuten over 6:30, de Party Night op Radio BNT op zaterdagavond. En wat je ook aan het doen bent, vraag even wat leuks aan. Soul, funk en disco classics, doe het via radiobnt.nl, via Facebook, via Instagram. Het kan op allerlei mogelijke manieren, kun je ons bereiken. Je weet het, in heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. En tot 10:00 vanavond gaan wij lekker knallen. Tot je gewoon lekker dan, als je nog uitgaat vanavond, dan moet dit een soortement van lekkere pre-party zijn, toch? Dat is wat we eigenlijk een beetje proberen te bewerkstelligen. En ja, we draaien ook nog wel wat nieuws hoor straks. Harry Styles had ik er straks al van de LP natuurlijk. Omdat hij vanavond in de Johan Cruijff Arena staat. En hij maakt natuurlijk ook soul. Sommige tracks op die plaat die zijn wel redelijk soul. Dus ik denk, ja, dan kan ik dat inderdaad wel gewoon doen. Maar wat dacht je van de Temptations? Ik heb het er een tijdje geleden al met je over gehad. Ze bestaan eigenlijk nog steeds. Ze zijn al lang niet meer compleet. Er zijn wat mensen dood. Power was bijvoorbeeld een hele dikke vette hit van ze. En de man die dat Power inzong, die is dood. Maar zijn zoon, die doet dat eigenlijk op dezelfde manier. Die heeft net zo'n lage stem. Power. Oh, heerlijk. Zullen we iets draaien van ze? In plaats van Treat Her Like a Lady heb ik nu The Jones voor je.

beetje dit, hè? Ja, dat weet je, dat ritme, daar gaat het om. Als je gaat reanimeren, dan moet je dat altijd eigenlijk met deze plaat in je achterhoofd doen. Staying Alive van de Bee Gees op Radio BNT, 7 minuten voor 7. En je kunt liedjes aanvragen, dat kan via Instagram, via de mail, via radiobnt.nl en ook via Facebook. En dat deed Maurice Klaassen. En die vroeg inderdaad om de Bee Gees met Staying Alive. Ruben, die vroeg om Trapped van Colonel Abrams. Draaiden we daarvoor in 1985. De man leeft helaas niet meer. I'm Not Gonna Let kwam daarna, maar hij heeft eigenlijk maar één echte hit gehad. En dat was deze in 1985. Het is Radio BNT met de Party Night, vrienden. Nog 3 uurtjes. Dus er komen nog heel veel lekkere liedjes voorbij. Laat maar weten wat je wil horen. In heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Vraag je favoriete soul, funk en disco classics aan. Tijdens de Party Night vanavond tot 1 uurtje of 10 hier op Radio BNT. En deze komt uit 84 en is van Jocelyn Brown.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: En de dode bultrug die bij Denemarken is gevonden, blijkt Timmy te zijn. Het dier spoelde gisteren aan op het eiland Anholt met een tracker die eerder aan Timmy was bevestigd. Timmy strandde eind maart bij Timmendorfer Strand en overleed ondanks reddingspogingen. Een medicijn voor zeldzame auto-immuunziekten is in Japan in opspraak na 20 doden. Farmaciebedrijf Kissei Pharmaceutical waarschuwt artsen het middel voorlopig niet meer aan nieuwe patiënten voor te schrijven. In 9 steden, waaronder Nijmegen, Den Bosch en Groningen, vonden protesten plaats tegen asielopvang en zorgbezuinigingen onder de naam Nationaal Protest. De opkomst bleef beperkt en de sfeer was overwegend rustig, ondanks enkele korte ongeregeldheden en arrestaties. Tegendemonstraties waren soms groter. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Tijdens het bezoek van premier Modi aan Nederland tekenen de bedrijven een memorandum voor uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt een megafabriek voor chips in Gujarat, waarbij ASML een onmisbare partner is. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Roger Schepers.

0: Radio BNT.
1: Party Night.
2: Ja, your reach is my command. Talk to me, baby. Chico the Barge draaiden we. Het is 7:05. Ik draaide hem uit de LP Now Dance. Er kwam in de jaren 80 een dubbel LP uit. Die heette Now Dance. Een hoop 12 inches stonden erop. Paul Hardcastle, Simple Minds, Tavares, David Grant en Jackie Graham, Grace Jones. Nou, dat soort artiesten. En er moest natuurlijk een opvolger komen. Die kwam er ook. En daar stond deze op. Chico the Barge en Talk to me, baby. 7:05. Goedenavond. Welkom bij deel 2 van de Radio BNT Party Night voor vandaag. Het is zaterdag 16 mei 2026. De grote finale van de Eurovision Song Contest, de Eurovision Songfestival. En becommentariseerd straks door Jeroen Kijkende Vechten en Henry Schut. Ja, dat was op zich wel leuk. Ik zou na 10 uur pas kijken. Dan is het pas echt interessant. Eens kijken wie er gaat winnen. Of het Australië gaat zijn. Wordt het dan inderdaad ook Delta Kutrum? Het zou toch helemaal top zijn. Finland is de gedoogverfde favoriet. Verder in de Johan Cruijff Arena staat Harry Styles. Die begint aan zijn marathon van 10 shows. En wij gaan op de radio lekker door met Radio BNT Party Night. Vraag maar aan via Instagram, via Facebook, via radiobnt.nl. Je mag het allemaal gewoon sturen. Even nog 2 verzoekjes afwerken van Marco. I Go Where the Music Takes Me, Jimmy James en The Vagabones. Draaiden we een klein stukje nog voor 7 uur. En Somebody Else's Guy van Jocelyn Brown werd door Paul aangevraagd via Instagram. En als jij ook je favoriete soul, funk of disco classic op de radio wil horen, laat maar doorkomen. Hè. Dat kan dus via Instagram, via Facebook of via radiobnt.nl. En heel Limburg en Brabant via DAB Plus wereldwijd via radiobnt.nl, vrienden.
0: De Radio BNT.

Ja, Solid, Ashford & Simpson. En hoort er nog bij, hè? ze scoorden deze hit in 1985. Hebben daarna nog een singeltje uitgehad. Count Your Blessings. En ze maakten meer goede platen. Maar er is eigenlijk maar één echte plaat in de hitparade verschenen. Dat was deze Solid Desert Rock. En die werd aangevraagd door Tanja. Daarvoor Gala Freed From Desire. Dat heb je misschien gegeten vanavond. De lekkere Freed From Desire. Of bevind je op een of ander gala? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Als je de radio daar op BNT laat staan, vinden wij het allemaal helemaal prima. Dat zijn eigenlijk een beetje de commerciële disco hits uit de 90's, hè, Gala. Leuk hoor. Aangevraagd ook. Ik heb er dadelijk nog zo eens zo'n commerciële knuiter uit de 90's. 1996 om precies te zijn. Marco vroeg hem aan via Instagram. En als jij iets leuks wil horen op het gebied van soul, funk en disco, kom maar door via Facebook, Instagram of radiobnt.nl. Je kunt ons waar dan ook gewoon bereiken. En ook 24/7 beluisteren via DHB Plus in Limburg en Brabant. En wereldwijd natuurlijk via radiobnt.nl. Zaterdagavond is het. Het is niet elke zaterdagavond de party night tussen 6 en 10. Maar vanavond gaan we dat lekker wel doen. Agenda technisch kan het allemaal. Dus waarom ook niet. Het is de pestpokkenpleuris qua weer buiten. Dus lekker binnen gewoon. Even heerlijk. Drankie, borreltje, borrelhapje. Heerlijk. Een spelletje doen of zo. Gezellig met de fan bij elkaar of vrienden. Altijd leuk. En dan de radio aan op de achtergrond. Radio BNT. Nou ja, probeer het een beetje voorgrond te laten zijn. Dan zit ik hier natuurlijk ook van Jan. Hoe heet hij ook alweer met... Nee, dat maakt niet uit. Als je maar luistert, zijn wij dik tevreden. We vinden het alleen maar prima. Misschien als je dit nu voor de eerste keer hoort en je denkt, goh, kun je daar door de week ook naar luisteren? Heel goed. Ik zal even een korte programmering met je doornemen. Van maandag tot en met vrijdag ochtends tussen 7 en 10. De Bakkersochtendshow van Nederland. De Radio BNT ochtendshow met Erik Kreutzer tussen 10 en 12. Stel jij je eigen programma samen in de Bazentijd. Ga met je collega's even zitten en stel een leuk lijstje liedjes samen. Stuur dat naar radiobnt.nl. Dan hoor ze terug van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 ochtends in de Bazentijd. Duncan in de middag tussen 12 en 4 uur. En daarna spreken wij elkaar voor de middagshow elke maandag tot en met vrijdag. En op maandagavond is Raoul Moreau er. En die praat je bij over de ethisch. Het ethisch café. Louter en alleen ethisch muziek. Raoul stuurde vanmiddag in de groepsapp trouwens even een leuk videootje door. Dat de mooie reclame er nog staat. Ter hoogte van Kelper Olaf van Radio BNT op de trailer. Ik heb hem gisteren ook gezien trouwens. Zowel heen als terug. Was ook even het land in. En dan, dan kom je dat toch wel weer tegen. Is toch mooi dat dat er allemaal nog gewoon is ook, hè? Ik vind het fantastisch. Echt waar. RadioBNT.nl. We zijn er pas sinds 1 september 2025. Dus we moeten ons eerste jaar jubileum nog vieren. Dus, maar dat komt er allemaal aan. Dat komt allemaal helemaal goed. Je kunt ons 24/7 gewoon overal lekker blijven volgen. En 1996 aangevraagd.

0: BNT.
1: Party night.
2: 1 minuut voor 7:30 op Radio BNT. My Prerogative van Bobby Brown. Dat was de ex van Whitney Houston. Ja, nou, eigenlijk moet ik het anders zeggen. De weduwe van Whitney Houston natuurlijk. En vroeger zat hij in de New Edition, die je nog zou kunnen kennen, van Candy Girl uit 1983. Een aantal jaren later deed hij het solo. En dit was een dikke vette top 10. Tim wilde hem graag horen via radiobnt.nl. En ik snap dat wel, want het is natuurlijk wel een hele bekende hit. Return of the Mac, Mark Morrison. Die draaiden we ook nog aan het tussenin. Hoorde je Total Contrast en The River. Die hadden ooit een hit met Hit and Run en met Takes a Little Time. Hebben ooit 1 LP uitgebracht, volgens mij. 1 album. Nou ja, daar was dit dan in ieder geval een singeltje van. Die gedraaid werd op Radio BNT. De Party Night voor zaterdag. Het is 16 mei 2026. En vrienden, wat hebben we een lekker lang weekend achter de rug. Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. En nu is het ook langzamerhand weer klaar. Hè? Komende week is gewoon een normale werkweek. Dan gaat er een Pinksterdag hier de maandag vanaf. En dat is dan ook nog een enigszins korte week. En dan is het gewoon klaar. Dan is het gewoon weer fulltime on the air. Keep on the good work. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Voorlopig hebben we een lekker weekend. Kun jij genieten van je lekkere favoriete soul, funk en disco tracks? Vraag ze aan via Facebook, via Instagram, via @radiobnt, via radiobnt.nl. Je kunt ons vinden in heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd via radiobnt.nl. Hubert, die stuurde mij een berichtje. En die schrijft, ja, ik hoor jou Chico de Barnes draaien met Talk to Me Baby. Lekker liedje, hè? En ja, mij viel nog iets anders te binnen. Maar ja, ik weet niet of je dat gaat draaien. Nou, Huub, ik ga je rijkelijk belonen. Ik heb namelijk de 12 inch uit de kast getrokken. Van vinyl hoor je de maxi sale. En dat kan niet anders dan dat je dat gewoon heel erg lekker vindt. Ego is dit van Ned Augustin.
0: Dat is de Radio BNT Party Night met Roger Schepers.

Nou, ik weet niet of je gekeken hebt onlangs, maar toen was The Passion op tv. En daar zat hij eigenlijk wel weer in, hè. Die Barabbas, die zat daarin. Die hoort hij nu op de radio ook. Barabbas and On The Road Again. Was een top 40 notering uit 1984. En we draaien hem van vinyl. Singeltje. Leuk. Hoor je hem kraken? Lekker, hè? Ja, het hoort er toch even bij een beetje. Stukje nostalgie, niet waar. En daarvoor draaien we Ego van Ned Augustin. Aangevraagd door Hubert Schunke. En die zegt van, ja, dat ga je toch niet draaien. Nou, lekker van 12 inch. Gewoon lekker van vinyl. En het is niet eens een echte hit geweest. Volgens mij kwam er niet verder dan de tipparade destijds. We hebben het over eind jaren 80 trouwens, hè. Vinyl is 12 over half 8. Radio BNT Party Night op zaterdagavond. En ik zou zeggen, schenk er nog eentje in. Het kan een wijntje of een biertje zijn, maakt niet uit. Als je maar veilig doet, ik mag niet. Ik heb hier gewoon een ordinaire fles water staan. Gewoon ook een beetje opletten. Maar ik ben op dit moment aan het werk. Hè? Dus ik kan natuurlijk niet... Krijg ik dadelijk de directie op mijn nek. En kan je melden? Die zitten er bovenop, hoor. Dus...

0: deze 16e mei. Ik heb straks nog even een assortiment van Ode aan Johnny Guitar Watson.
1: Hè? Huh?
0: Die van... It's a real motherfucker, yeah, yeah. Die, ja, precies. Maar die ga ik niet draaien. Omdat het wel heel erg voor de hand ligt dat je die gaat horen. Dus dat gaan we dan even niet doen. Wat ik wel ga draaien is iets uit 1983. Ferry Maat noemde het altijd Reykjafunk. Het komt namelijk uit IJsland. En het is een liedje wat heel bekend is. Dikke vette hit ook geweest. Wordt alleen niet ingezongen, maar het is wel heel erg voor de hand liggend dat men er doorheen gaat praten. Omdat het gewoon zo'n lekkere muziek is om overheen te bleppen. Ja, eigenlijk is dat niet goed. Eigenlijk moeten we dat gewoon niet doen. Dus ik ga hem ook helemaal voor je draaien, als je het niet erg vindt. Uit het album... Even kijken. Surprise, surprise, hoor je Mezzo Forte en The Garden Party.
2: Dat is de Radio BNT Party Night met Roger Schepers. Radio.

belangrijk is het als je een goede girlfriend hebt in het leven, vrienden. Laten we eerlijk zijn. Pebbles scoorde er een hit mee in de jaren 80. Daarvoor hoorde je The Garden Party van Metso Forte uit IJsland. Reykjavik, daar komen ze vandaan. Ja, goed. En dat tuinfeestje zit er even een klein beetje niet in nu. Het is te koud, te regenachtig. Gaatje of 1 boven 0, joh, vanavond. Dat is toch echt... Wel is er straks deel 3 van de Party Night na 8 uur. Zo dadelijk gaan we op naar de nieuwsupdate even boodschappen doen. En dit liedje is later uitgevoerd in medio jaren 80 door Eddie Connard en de Soul Band. Die hadden een hit met Soul Cha Cha en daarna ook met deze. Dit is originele van Isaac Hayes, Theme from

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
7: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 2 ernstig. De auto crashte tegen een winkelruit en de bestuurder stak daarna iemand neer die hem wilde tegenhouden. Hij is aangehouden. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een goldduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort. Dan komen 3 Finse experts helpen. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In Londen kwamen zaterdag 10.000 mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. En in de Democratische Republiek Congo is een nieuwe uitbraak van het ebola-virus met een heel hoog sterftecijfer. Er is geen vaccin of speciale behandeling. Het dodental is opgelopen tot 80. Ook in buurland Oeganda is inmiddels een patiënt overleden aan ebola. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Roger Schepers.

0: Radio BNT.
1: Party night.
2: En 6 minuten over 8 op Radio BNT. Goedenavond. En dit is lekker, hè? Ja, toch? En heerlijk als je het dan ook van vinyl kunt draaien. Ja, niet dat ik zo'n vinylofiel ben, maar af en toe is het gewoon lekker als je terug even de nostalgie in kunt. Een beetje een plaat hoort kraken, dat is toch lekker. Van de Maxi Single hoorde je WORT Up, Word Up van Cameo. Dat is een hit in 86. En zomaar zit je in deel 3 van de Radio BNT Party Night. Goedenavond, 16 mei 2026. Het is zaterdagavond, vrienden. Een avond waarop je lekker vrij hebt, lekker uit kunt gaan of lekker thuis met vrienden of familie kunt blijven. Lekker gewoon gourmetten, spelletje spelen of whatever. De radio lekker op BNT vinden wij helemaal prima. En heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Tot 10 uur is dit The Party Night. En dat betekent dat we je favoriete soul, funk en disco classics draaien. Vraag maar aan wat je wil horen. Dat kun je doen via Facebook, via Instagram, @radiobnt. En je hebt ons te pakken. En ik ga het gewoon voor je opstorten, hè. Het is mij niet gek genoeg. Je hoorde het in vorige uur, Ned Augustin, Ego. Plaatje wat je nooit hoort, toch aangevraagd en dus gedraaid op de radio. En dit uur straks een ode aan Johnny Guitar Watson. Want morgen is het 30 jaar geleden dat de man overleed. En ik denk, ja, dan is het misschien wel leuk om even iets te draaien. Verder muziek onderweg van onder andere Bruno Mars. Als jij het wil aanvragen, dan kan dat er allemaal gewoon bij. Ruimte genoeg op de playlist. Tot 1 uur of 10 vanavond, de Radio BNT Party Night. Als ik jou was, zou ik in ieder geval lekker blijven luisteren. En invloed uitoefenen op de playlist, dus aanvragen die liedjes.
0: Radio BNT. De Radio BNT Party Night. Party Night. Met Rogier Schepers.
2: En

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123.

Ah, ik weet nog dat ik dit liedje hoorde bij Ferry Maat in de Soul Show. Toen dacht ik, wow, dit is een gave plaat. En ik heb er heel lang op moeten wachten voordat ik hem kon kopen. Uiteindelijk heb ik hem voor een opruimingsprijsje kunnen krijgen bij de platenzaak. Midnight Star, die je kent van de Miners Touch. Dit was Operator van 12 inch, de maxi-single. Dus 2020 op Radio BNT. Lubbele. Leuke dubbele tijdmelding hier eventjes op de zaterdagavond. Daarvoor draaiden we Free Yourself van Jesse Ware. En That Feels So Good, heet het album waar het op staat. Check het maar eens even, een paar jaar geleden. Erg lekker, een beetje redelijk nieuwe muziek op de radio. Dit is Radio BNT met Narada Michael Walden.

0: Radio BNT.
1: Party night.
2: Vrienden van de radio, het is 8:30 op zaterdagavond 16 mei 2026. Do it any way you wanna van People's Choice. 1973 was de Philadelphia sound, hè? En Let's Clean Up the Ghetto van de Philadelphia International All-Stars was bijvoorbeeld ook zo'n liedje. Lou Rawls die was er ook bij aangesloten. Misschien dat dan nog even draaien als je hem aanvraagt. Via radiobnt.nl of misschien wel Facebook of Instagram. Kun je ons gewoon bereiken. Vraag je favoriete soul, funk en disco classics aan. Tot 10 uur kan het nog tijdens de Radio BNT Party Night. Lekker anderhalf uur nog. En voor People's Choice draaiden we I Should Have Loved Ya van de runner Michael Walden. Die je zou kunnen kennen van Gimme Gimme Gimme en Divine Emotions. En dit is dan even iets anders van de runner Michael Walden. Maar absoluut lekker. Heerlijke zaterdagavondmuziek om lekker bij op stap te gaan. Misschien denk je nu bij jezelf, ach, ik had eigenlijk thuis willen blijven. Misschien dat ik toch nog even ga. Blijf nog even. Uurtje of 10. Ga je dan lekker? Spreek je lekker met vrienden af? Ga je er even lekker van tussen? Hou je de radio derhalve lekker op Radio BNT, waar je nu een ode gaat horen aan Johnny Guitar Watson. Ja, een ode. Ik hou het kort. Ik ben niet zo lang van stof normaal. Je kent ervan It's a Real Mother Fire natuurlijk. Van de LP The Real Mother. Er is een ander album van hem. Love Jones. Daar ga ik een track van draaien. Want morgen, 17 mei, is het exact 30 jaar geleden dat de man in het harnas overleed. Op 17 mei 1996. Hij stierf terwijl hij aan het zingen was tijdens het nummer Superman Love. Zakte die in elkaar en toen was hij er ineens niet meer. Hij overleed, Johnny Guitar Watson. De man met die mooie, diepe stem. Die zoveel goede platen heeft gemaakt. En in de hitparades kennen we hem eigenlijk uit de 70s van It's a Real Motherfucker. Want dat is eigenlijk het liedje waar hij mee bekend werd. Waar het eigenlijk allemaal een beetje om draaide. Wij gaan iets anders draaien uit het album Love Jones. Johnny Guitar Watson.
0: Radio BNT.

BNT. Dit is de Party Night, nog tot een uur of 10 voor vanavond. En misschien heb je ze vanmiddag wel gekocht. Tijdens het winkelen, tijdens het shoppen met je lief. Nieuwe schoenen, new shoes and I can't wait. Je hoorde de Maxi Sale en 1985. Lekker even. Shackles daarvoor, Mary Mary. Groot dit uit 2000. En dit was de remix daarvan natuurlijk. En Do That Thing hoorde je van Johnny Guitar Watson. Een soortement van ode. Morgen dus 30 jaar geleden dat de man in het harnas overleed. Op 17 mei 1996. Hij overleed in het harnas tijdens het spelen en het zingen van het liedje Superman Love. Johnny Guitar Watson, vrienden. Er lag bloed op de dansvloer. Michael Jackson.

Booker Newbery III en Love Town. Lekker, 9:05. Het is BNT met Michael Jackson daarvoor en Blood on the Dance Floor. Ik denk al, wat ligt dat toch? Op naar een nieuwsupdate van 9 uur. Nog even boodschappen doen en dan nog een vol uur party. Night, vrienden. Vraag je favoriete soul, funk en disco classics aan. Doe dat via Facebook, Instagram of @radioBNT. Laat maar doorkomen, die favoriete soul, funk en disco tracks. Lekkere liedjes horen wij graag op de radio. Draai ik graag nog een uur voor je op deze zaterdagavond. Ja, ik weet het. Het Songfestival gaat zo dadelijk beginnen. Maar daar gaan we met z'n allen volgens mij niet

0: door BNT.
1: BNT.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
9: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
10: Dat is beter dan zo egoïstisch.
8: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise die het land treft. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een grotduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort, dan helpen 3 Finse specialisten. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, onder wie 2 ernstig. De bestuurder stak eerst iemand en werd daarna gearresteerd. De auto crashte tegen een winkelruit. Een vrouw raakte zwaar gewond aan haar benen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de buiige neerslag in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op, maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Roger Schepers.

0: Radio BNT.
1: Party night.
2: Vrienden, vriendinnen van de radio. Goedenavond, 9:06. Het is 16 mei 2026. Thias Monk, Bam Bam V, hoorde je, van 12 inch. De Maxi Single van vinyl. En dat kon je horen ook. Af en toe weet je die kleine kraakjes. Dat heerlijke haardvuur eronder, weet je wel. Dat hoort zo, hè. Laatste uurtje van de Party Night. Uurtje 4 tussen nu en 10 uur. Vraag jij je favoriete soul, funk en disco classics aan. Dat doe je via het Radio BNT, Facebook of Instagram. Laat daarachter wat je graag wil horen. Dan heb ik tot uurtje of 10 nog lekker de tijd om dat voor je te draaien. Tijdens de Party Night. En je weet het, in heel Limburg en Brabant zijn we te ontvangen via radiobnt.nl. En uiteraard wereldwijd via radiobnt.nl. In Limburg en Brabant via DAB+. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Ja, het is uur 4, hè. Dus, pardon. Hè? Dat. En als je vanavond op voornemens bent, lekker op stap te gaan. Er van tussen te gaan nog even. Wacht nog even een uurtje. Dus wij zijn klaar om 10 uur en dan kun je gewoon lekker je gang gaan. Zit je daarentegen lekker met je vrienden, familie of gewoon gezellig op de bank of whatever met een happy en een drankie. Wijntje, biertje of iets anders, iets sterkers, mag ook natuurlijk. Misschien kan je dat motiveren en opwekken om je favoriete soul, funk en disco tracks aan te vragen. @ Radio BNT, Facebook, Instagram, laat het ons toekomen. Dan gaan we het voor je draaien. En proberen, dat is leuk. Als je zo'n programma als dit mag doen, dan is het leuk om af en toe ook even wat lekkere lange uitvoeringen te draaien. Overigens, door de week kan dat ook in de middagshow. Hè? Maximaal genieten, lekker lang luisteren is een leuk item. En ik verwijs je graag even naar radiobnt.nl/maximaalgenieten. Als je daar even op doorklikt, vind je via Spotify een mooie lijst met lange liedjes. Dat zou je kunnen inspireren om een maximaal genieten, lekker lang luisteren aan te vragen. Kan elke maandag tot en met vrijdag om 4:30 in de middagshow. Maar voorlopig is het zaterdagavond. Jouw uitgaansavond. Je radio vraagt om meer en krijgt dat. Dit is de BNT Party Night.
0: De Radio BNT Party.

Ah, het is een grote hit geweest dit een aantal jaar geleden. Volgens mij zitten we op eind jaren 80, begin jaren 90. Eén dag vlieg je in ieder geval dat wel. Two in the room. Je hoorde Wiggle It op Radio BNT. 10 minuten voor 9:30. Het is zaterdagavond 16/5/2026. Never give up on a good thing. Hoorde je daarvoor van George Benson. En de eerste in de rij van drie was van Heavy D and the Boys. This is your night. Met daar als sampletje in Gimme the Night van Dicey, George Benson. Is nagedacht, hè? Er is nagedacht over de playlist van vanavond. Tenminste, wat jij niet aanvraagt. Daartussendoor kunnen wij natuurlijk wat liedjes doen.

Ik vond het wel grappig. Never give up on a good thing. Vraag je favoriete soul, funk en disco tracks aan, vrienden. Doe dat via radiobnt.nl. @radiobnt, Facebook of Instagram. Tot een uurtje of 10 kan het toch. Dit is de Radio BNT Party Night voor de zaterdagavond. Heerlijk. Oh, oh, oh, oh. Lekker vrij. Morgen trouwens nog een hele dag, hè. Heel veel mensen die genoten hebben van een lekker lang weekend trouwens. Ja, dit is lekker. Dit duurt 7 minuten. Gaat de 12 inch draaien. De original mix van Turn Your Love. Radio BNT, The Party Night presents Pete Lafray.

Pete Lefray op Radio BNT. Je hoorde Turn Your Love Around. 9:54. En met zo dadelijk een vieltje van Prince. Moet ik wel weer even weer wat bijvertellen. Want dat is weer zo'n gezocht liedje. Wat we veel mensen op vinyl hebben willen hebben en niet hebben en zo. En hoe kon je eraan komen? Nou, dat soort dingen, dat ga je zo dadelijk allemaal horen. Dus blijf lekker luisteren. En vraag intussen je favoriete soul, funk en disco classics aan. Via radiobnt.nl, @radiobnt, Facebook, Instagram. Je kunt ons op allerlei mogelijke manieren bereiken. In heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Tell It To My Heart was ooit de eerste. En in 88 kwam de opvolger via Stock, Aitken en Waterman voor Taylor Dane. Dit is Prove Your Love.

0: Party Night.
1: Zo, hoorde je Taylor Dane en Prove Your Love op Radio BNT. 3:30. En het is de zaterdagavond 16 mei, vrienden, 2026. Wie gaat de Eurovision Song Contest winnen? Wordt het Delta Goodrum voor Australië? Maar we kunnen niet naar Australië met z'n allen voor volgend jaar. Dan moet het ergens in een ander land met veel centjes. Australië is onmogelijk om daar het Songfestival te gaan vieren. Tot 10:00 is dit de Party Night op Radio BNT. En ik zei het al, vraag je favoriete soul, funk en disco classics aan. Ik kreeg een berichtje van Francine en die zegt... ja, ik ben een grote Prince-fan. En er zijn ter ere van het 10 jaar geleden overleden fenomeen Prince. Hij overleed namelijk op 21 april 2016. En ter ere van het... hoe zeg je dat? Van het 10 jaar geleden zijn dat Prince overleed... hebben ze een aantal singeltjes, twee om precies te zijn, op vinyl uitgebracht. Uit het Hit and Run album. En die kreeg je bij een Duits muziekblad. Als je dat muziekblad kocht, dan zat daar de single ingeplakt. En uiteraard, je voelt hem al. Ik heb ze hier allebei liggen. Maar er is maar één soul, funk en disco liedje wat ik kan draaien. Van vinyl. Ga ik dus ook even lekker van vinyl doen. Gewoon omdat het kan. Dit is Love Me Tonight van Prince.
0: Het is de Radio BNT Party Night. Met Roger Schepers. Radio BNT. Anybody wanna fall in love tonight?

lekker is, vrienden, is dat er gewoon liedjes aangevraagd worden. Die we dan ook even lekker van vinyl kunnen draaien. We draaien er drie achter elkaar. Bruno Mars en On My Soul. Heerlijk, Chantal vroeg hem aan en dat doet ze goed. Er staat namelijk een ander liedje van Bruno in de hitparade na I Just Might. En dit zou een single kunnen worden nog. Ik heb hem al een paar keer eerder gedraaid. Ik draai hem van LP, van vinyl. Heerlijk, lekker. 9:45, Radio BNT. Daarvoor hoorde je I Hear Music van Touchdown. Met daar als sampletje natuurlijk in de Just Can't Get Enough van de live-uitvoering van Depeche Mode. En die werd niet aangevraagd, maar wel leuk om hem even te draaien. En Love Tonight was van Prince. En ook die draaiden we net als Touchdown van vinyl. Een singeltje was dat. En ach ja, zo is het natuurlijk wel grappig dat er binnenkort sowieso een album van Prince uit gaat komen met een liedje erop dat later gecoverd is door Celine Dion. Daar heb ik je in de middagshow wel eens iets over verteld. En dat is ook ter ere van het 10 jaar overlijden van Prince. 21 april 2016. Toen was hij er ineens niet meer. En ik kan me nog herinneren als de dag van gisteren. Heftig. Maar ja, goed. We hebben gelukkig wel zijn platen nog. Want er is een hele kluis met liedjes bewaard. Dus dat moet allemaal nog uit gaan komen. Gaat allemaal ooit nog gebeuren. Vrienden, het laatste kwartiertje van de Radio BNT Party Night voor vandaag. Zet hem vast keihard in je agenda. 16 mei dat het gebeurd is. En ja, dit waren tot nu toe alweer bijna 4 uur heerlijke soul, funk en disco. Je kunt nog heel snel, als je het leuk vindt, een liedje aanvragen. Dan doe je dat eventjes via radiobnt.nl. En dat zou je ook kunnen doen via Facebook of Instagram. Dan ga ik nog even voor je draaien. Tot 10 uur kan het nog allemaal. Phil Ferrer en Galaxy.

In de jaren 80 waren ze dan in één keer. You don't need a reason, everybody's laughing. Dat was er uiteraard ook eentje. Dit was een liedje waar het allemaal mee begon voor Phil Fearn en Galaxy. Dancing Tide. Het is 9:09. Vinden langzamerhand tijd om af te ronden. Dit was hem, de Radio BNT Party Night. Dankjewel voor het mailen, voor het Instagrammen, voor het Facebooken en vooral voor het luisteren de afgelopen 4 uur. Gaan ze dadelijk even lekker nog stappen of gaan naar het Songfestival kijken. Of Delta Goodrum gaat winnen voor Australië. Zou zo mooi zijn allemaal. Slaap lekker voor straks. Morgen nog een hele fijne zondag. En ik spreek je komende maandagmiddag om 4 uur voor een nieuwe aflevering van de Radio BNT Middagshow. En wanneer is er weer een nieuwe party night? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Hè. Dat ga je binnenkort nog wel ergens horen. Op een zaterdag gaat dat zeker weer terugkomen. En dan berichten we daar uiteraard van. Oh jee. Wat gebeurt er? Let's Night the DJ Save My Wife. Is dat het? Is dat het? Let's Night the DJ Save My Life. Night Groove hoor je van Into Deep. Het is een lekkere dance classic in de remix tot besluit van deze fijne party night. Nogmaals, slaap lekker straks en tot maandag. En blijf luisteren naar BNT, hè? 24/7 in heel Limburg en Brabant via DHB Plus of via radiobnt.nl.

0: BNT.
1: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.

0: kilo voor 1,99. En een pak Zaanse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Dag liefie, mama houdt van jou.
3: Eerste schooldag?
2: Ja, zo lastig.
3: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
2: Ja, lekker.
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bertstreek.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994... is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Dit is het weekend van...

aan wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst is aangehouden. Hij probeerde te vluchten en iemand neer te steken. De toedracht wordt onderzocht. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise, blijkt uit een recente opiniepeiling. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van Radio.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De nacht van Radio.